0: Was Jüster Farmer, Müllerchen, Frau Fifi.
1: Good morning, Frau Fifi. My name is Thelma. Away, Master Gunners.
2: Kom, mensen. Die kunnen zwaar van de toebroekjes.
3: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenken? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-5183.
4: Family and great music. Kofifi FM 97.